by will alone, I set my mind in motion.

Goedemorgen. Dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Deze week hebben we elke ochtend in ons programma een heroïsch aanbod van muziek. Diverse helden passeren de revue. En vandaag komt als eerste Prometheus aan bod. Hij had volgens de Griekse mythologie de mens geschapen en voor de mens het vuur van de Olympische goden geroofd. Zeus strafte Prometheus door hem

vast te ketenen aan een rots of aan een zuil. En elke dag kwam de adelaar Eton zijn lever uitpikken, die dan 's nachts weer aangroeide. En de volgende dag begon de kwelling opnieuw, totdat Hercules de adelaar doodde. De in Hongarije geboren componist Carl Goldmark schreef de ouverture voor orkest opus 38, getiteld De geketende Prometheus. En dat werk wordt hier gespeeld door de Robert Schumann Philharmonie Chemnitz onder leiding van Frank Beerman.

U hoorde de ouverture De geketende Prometheus van Karl Goldmark. De dichter Johann Wolfgang von Goethe schreef tijdens de Sturm- und Drang-periode de hymne Prometheus. Franz Schubert componeerde 45 jaar later een lied met deze tekst. En vandaag hoort u dit lied gezongen door de bas Thomas Quasthoff. Hij wordt begeleid door Charles Spencer op piano.

Na dit lied van Franz Schubert over Prometheus kunt u luisteren naar een van zijn missen. Het Chorus Vienensis en het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Bruno Weil met Arno Hartman op orgel hoort u nu in de mis voor koor, blazers en orgel, Deutsch 872. En die mis wordt ook wel aangeduid als de Deutsche Messe.

Dat was de Deutsche Messe van Franz Schubert. De Noorse componist Johan Peter Zelmer schreef zijn symfonisch gedicht Prometheus als een programmatisch werk. De muziek volgt het verhaal op de voet. De vreugde van het volk over het vuurgeschenk, de woede van Zeus tegen Prometheus omdat hij het volk helpt, de wrede straf die Prometheus moet ondergaan en de vreugde over zijn uiteindelijke bevrijding door Hercules. Michael Djurovsky dirigeert het Oslo Philharmonisch Orkest in Prometheus opus 50 van Johan Peter Zelmer.

Dat was de vijfde Hongaarse rapsodie van Franz Liszt. In 1938 componeerde de Brit Cecil Armstrong Gibbs zijn symfonie voor twee solisten, koor en orkest, getiteld Odysseus. In het werk wordt de Odyssee van Homerus gevolgd. De vier delen zijn getiteld Escape from Calypso, Circe, Cyclops Scherzo en The Return. Het komende uur gaat u luisteren naar een uitvoering door Susan Gritton, sopraan, Mark Stone, bariton, het London Oriana Choir en het BBC Concert Orchestra. Dirigent is David Drummond.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de symfonie Odysseus van Cecil Armstrong Gibbs. Informatie over

Dit is de Concertzender met het programma Luister. In deze aflevering laten we u werken horen van een van de grootste muzikale vernieuwers van de 20e eeuw, Béla Bartók. Geboren in 1889, overleden in 1945. Hij hoort duidelijk bij de generatie die de moderne toonkunst heeft geschapen. Ook Bartók heeft als uitgangspunt de romantiek, maar zijn geestdriftige en actieve belangstelling voor de Hongaarse en Roemeense folklore drijft hem tot een uiterst authentieke en universele uitdrukkingskracht. Bartók heeft honderden volksdansen en volksliederen bewerkt. Uit zijn beginperiode stammen de wereldberoemde Roemeense volksdansen uit 1915. Deze zesdelige cyclus was eerst voor piano, maar werd in 1917 bewerkt voor orkest. De oorspronkelijke melodieën, verzameld in de periode 1910-1912, werden door Bartók op een nieuw harmonisch canvas gezet. Met name de laatste drie dansen zijn hartstochtelijk en volgen elkaar nagenoeg zonder onderbreking op in een uiterst snel tempo. U kunt gaan luisteren naar de strijkorkestversie van de Roemeense volksdansen door het ensemble I Muzici.

U hoorde de Roemeense volksdansen uit 1915 van Béla Bartók door het ensemble I Muzici. Dan nu een compositie uit een totaal andere scheppingsperiode van Bartók, na de muziek voor strijkers, slagwerk en celesta uit 1936, sloeg Bartók 3 jaar later met het divertimento niet alleen een mildere toon aan, maar bediende hij zich vooral van een minder abstracte uitdrukkingskracht. In het divertimento toont Bartók zich van een warmere en menselijkere kant. Het werk kwam weliswaar in slechts 14 dagen tot stand, maar getuigt van de hoogst mogelijke concentratie. De titel Divertimento is misleidend, men verwacht verpozing en ontspanning, maar het heeft inhoudelijk weinig met de oorspronkelijke vorm divertimento te maken. Luistert u naar een uitvoering door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson.

naar muziek van muzikaal en medisch dubbeltalent Gerrit Melles. Informatie over de gespeelde werken vindt u op de website concertzender.nl en op onze Concertzender-app. En u kunt daar ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen als donateur of vrijwilliger. Mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal en dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een selectie uit de muziekkeuze van Esmee Oldhuis, docent aan het Utrechts Conservatorium, HKU, bij de vooral door haar geïnitieerde opleiding Musician 3.0. Rietblazer, natuurmens, beheerder van een dierenshelter en natuurlijk muziekmaker met een eigen en eigenzinnige kijk op muziek en de wereld. Esmee is de gast in de podcastaflevering van Muziekmakers der Nederlanden van 21 september 2026. Gemakkelijk terug te vinden via de website van de concertzender of anders via Apple Podcasts. Esmee kennen we misschien van haar werk met Ted Seppi, een grote jazzband, geen big band in de traditionele zin van het woord, maar een groot bezette band die zich erop toelegde om eigentijds repertoire te spelen. Hier zijn twee stukken van de CD Crush, oorspronkelijk uitgebracht in 2005, maar sinds februari 2026 weer te koop via Bandcamp. Inferno en Purgatorio. Alle informatie over de muziek die je hoort is te vinden op de website van de concertzender.

Silence van Charlie Hayden van het album The Ballad of the Fallen. Charlie Hayden en Carla Bley. Een nummer dat niet ter sprake is gekomen in de podcast, maar wel op het lijstje van Esmee Oldhuis stond, is van Mahalia Jackson, Amazing Grace, een mono-opname. Aansluitend muziek van de Libanese zangeres Fayrouz. Ze is geboren in 1934 en wordt beschouwd als een van de grootste vocalisten van de Arabische wereld. Ze staat ook wel bekend als de vogel van het oosten, de stem van Libanon en onze ambassadeur naar de sterren.

Robert Hol. Over anderhalf uur hoort u hem samen met pianist Roger Brown in muziek van Schubert. Maar we beginnen met een concert dat hij op donderdag 17 december 2015 gaf met het Rubens Strijkkwartet. De avond werd geopend met een werk van de Amerikaanse componist Samuel Barber, getiteld Dover Beach. Deze serenade voor zangstem en strijkkwartet dateert uit 1931 en is gebaseerd op een gedicht van Matthew Arnold, waarin de nachtelijke aanblik van de zee aan de kust bij Dover, met de voortdurende afwisseling van eb en vloed, wordt gezien als een metafoor voor het lot van de mensheid. U hoort Barber's melancholische zetting van deze 19e eeuwse tekst nu in een uitvoering door het Rubenskwartet en door Robert Hol.

Roland Hall zong Dover Beach, opus 3 van Samuel Barber. En dat voerde hij uit samen met het Rubens Quartet, bestaande uit Sarah Kapustin en Tali Goldberg viool, Roland Jagers altviool en Joachim Eilander cello. Dit viertal vervolgde het programma met het derde strijkkwartet van Johannes Brahms, dat de componist zelf een nutteloos niemendalletje noemde. Het stuk dateert uit de zomer van 1875 en is opgedragen aan de Utrechtse hoogleraar Theodor Wilhelm Engelmann, een vooraanstaand fysioloog die als amateur ook verdienstelijk cello speelde.

U luisterde naar het derde strijkkwartet in Beschoot, opus 67 van Johannes Brahms. Na de pauze pakte het Rubenskwartet de draad op met de 6 bagatellen voor strijkkwartet, opus 9 van Anton Webern. Hij componeerde deze verfijnde miniatuurtjes tussen 1911 en 1913.

De zes bagatellen für Streichquartett van Anton Webern werden uitgevoerd door de muzici van het Rubens Quartet. Bij hen voegt zich nu opnieuw de basbariton Robert Hol voor een uitvoering van Notturno, fünf Sätze für Bariton und Streichquartett van de Zwitserse componist Ottmar Schoek. Hij schreef dit werk tussen 1931 en 1933 en selecteerde hiervoor 10 gedichten van de hand van Nicolaus Lenau en Gottfried Keller, die cirkelen rond het verval van de schoonheid van de natuur, de eindigheid van de liefde en de vergankelijkheid van het leven. Ze ademen een immense droefheid. De pessimistische toon wordt nog eens versterkt door de expressieve muziek van Schoek die, het zal u niet verbazen, gebukt ging onder depressies.

0: Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.
1: A book is autobiography is coming out in England on September the 4th, and it's an autobiography that it's been out in the United States for a while. Latest album, Straight Life, and the song Straight Life. Hope you like it.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot een volgende keer.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Sylvester Hoogmoed.
3: De herfst nadert alweer met rasse schreden. Als de herhaling van dit programma wordt uitgezonden aanstaande donderdag, dan is het al zover. Dan is de zomer definitief voorbij. En het zal hopelijk veel gaan regenen, want mijn tuin kan dat uitstekend gebruiken. Maar in ieder geval zullen er weer veel nieuwe cd's verschijnen het komende najaar. En het komende uur zullen we daar de nodige voorproefjes van kunnen laten horen, die als single al zijn uitgekomen. Maar we beginnen met een heel mooi liedje van Sheila, van haar meest recente album, vorig jaar verschenen. Hier is Nova, over het universum dat rustig wacht tot er een ster gaat doven. Maar ze blijft toch liever nog eventjes leven en ouder worden. En wie weet komt de liefde nog wel om de hoek kijken.

0: gosh, you won't see me no more.
1: Deze eerste ronde werd geopend door het Lucky Millander Orchestra met Big Fat Mama uit 1941. Dan Helen Humes met uit 1945 met het Bill Doggett Octet met Bee Baba Liba. Ook uit 1945 Jimmy Rushing en het Johnny Otis Orchestra met My Baby's Business. Dan Wynonne Mr. Blues Harris en his All Stars met Mr. Blues Jumped the Rabbit uit 1946. En uit 1947 Jimmy Witherspoon en het Buddy Tate Orchestra met 6 Foot 2 Blues. Tracks van de recent op Yasmin uitgebrachte compilatie-cd Bill Doggett in Session 1939-1962. Daarvan nu twee opnamen met Louis Jordan en his Timpani 5. Op de tweede samen met Louis Armstrong. Op deze eerste uit 1950 met een prominente rol voor Bill Doggett als Hammond-organist met Lemonade. Thank you.

Louis Jordan en his Timpani Five openden deze ronde met twee bijdragen uit 1950. De eerste met Lemonade, de tweede samen met Louis Armstrong met I'll Be Glad When You're Dead, You Rascal You. Dan uit 1951 het Joe Thomas Orchestra met Bad Luck Child en als laatste Little Willie John met Suffering With The Blues uit 1951. Zanger Little Willie John, een grote inspiratiebron voor James Brown, zong ook de originele versies van onder meer Fever en Need Your Love So Bad. Ook deze tracks komen van de recent op Yasmin uitgebrachte compilatie-cd Bill Doggett in Session 1939-1962. De door mij gedraaide tracks werden oorspronkelijk uitgebracht op Decca, Philo, Excelsior, Aladdin, Supreme en King. Nog een recent verschenen album, eentje met nieuwe opnamen. Haar naam is Danielle Nicole. Zij is zangeres, songwriter en bassiste en komt uit Kansas City. Zij is geen nieuwkomer. Inmiddels heeft Danielle Nicole zelf al vele muziekprijzen in ontvangst mogen nemen. Van haar nieuwe album Fireflies op 40 Below komen nu twee tracks. De eerste met als

Dat was zangeres en bassiste Danielle Nicole met Gaslight en Take Me Back. Op deze laatste opname ook een gastbijdrage door gitarist Luther Dickinson van de North Mississippi All-Stars. Beide tracks komen van de recent op 40 Below uitgebrachte Danielle Nicole CD Fireflies. In deze uitzending ook aandacht voor twee cd's die 25 jaar geleden als toen recent verschenen albums door mij op de concertzender werden gedraaid. De eerste van Beau Weevil, een trio uit Parijs dat rond 2000 meer dan 5 jaar al uiterst actief was. Zij brachten meerdere cd's uit en toerden intensief door Europa. De nu te draaien opnamen uit 2001 zijn alle door de band geschreven en klinken als authentiek jaren 40 en 50 materiaal. Beau Weevil bestaat uit boogie met zang, mondharmonica en gitaar, Stecco Lou piano en Sleepy Finn's drums. Zij openen met Fool About You Baby.

Dat was het Franse trio Beau Weevil met zelfgeschreven songs. Achtereenvolgens met Fool About You Baby, Please Don't Leave Me, Talking Too Long Blues en My Baby Makes Me Lose My Mind. Opname uit 2001 en toen uitgebracht op de cd Midnight Rumble with Beau Weevil op Lennox Records. En dat jaar toen ook door mij op de concertzender gedraaid. Dat geldt ook voor de nu te draaien cd. Van zanger, songwriter en gitarist Robert Cray met de titel Shouldn't Be Home op Ryko Disc. Daarvan 3 coverversies gepakt. Hoewel er op de cd niets over wordt vermeld, eert Robert Cray op dit album Elmo James. Want 2 van die covers, geschreven door Mel London, werden oorspronkelijk door Elmo James op de plaat gezet. Dat zijn The 12-Year-Old Boy en Cry For Me Baby. Robert Cray opent met The 12-Year-Old Boy.

Dat was zanger en gitarist Robert Cray met drie covers. De eerste en derde bekend van Elmore James, dat zijn The 12-Year-Old Boy en Cry For Me Baby. De middelste, Love Sickness, door Sir Mac Rice, verscheen in 1967 als origineel op Stax. De Robert Cray-opnamen zijn uit 2001 en werden toen uitgebracht op de Robert Cray-cd Shouldn't Be Home op Ryko Disc. Spinning the Blues werd technisch verzorgd door John Jansen, samenstelling en presentatie Fred Broekman.

Dit is de Concertzender. Wat fijn dat u luistert naar het programma Nuove Musiche, waarin we iedere week recent uitgebrachte cd's met oude muziek aan u presenteren. Vandaag twee cd's met muziek uit vrijwel hetzelfde jaar. Louis-Antoine Dornel en Georg-Philip Telemann schreven rond 1713 bij de muziek die u vandaag hoort. We beginnen met de dubbel cd Georg-Philip Telemann, Französischer Jahrgang 1715, Complete Cantates Volume 6, uitgebracht onder het CPO-label. En daarop staan 10 cantates van Telemann, uitgevoerd door de Gutenberg Soloists en het Neumayer Consort onder leiding van Felix Koch. Ze beginnen met de cantate voor 3 solisten, koor en orkest onder de titel Lobe den Herrn meine Seele. Een regel uit Psalm 103 die door vele componisten op muziek is gezet. In deze cantate van Telemann is de vorm van bekende onderdelen: koorzang, een aria, een recitatief, nog een aria en aansluitend koor.

U hoorde de kantate voor soli, koor en strijkorkest Ovi Herrlich wird zum Himmel van Georg Philipp Telemann, uitgevoerd door de Gutenberg Soloists en het Neumayer Consort onder leiding van Felix Koch. Als solisten zongen in deze kantate Ella Marshall Smith, sopraan, Lieselotte Fink, alt, Fabian Kelly, tenor en Hans-Christoph Begemann, bas. En dat komt allemaal van de cd Georg Philipp Telemann, Französischer Jahrgang 1714-1715, Complete Cantatas Volume 6. Deze dubbel cd werd deze maand, september 2026, uitgebracht onder het label CPO. Dit is de concertzender met Nuove Musiche. Alle informatie over dit programma vindt u in de programmagids, op concertzender.nl of in de app. De tweede cd die we vanavond presenteren heet Louis-Antoine Dornel, Complete Trio Sonatas Opus 3. Een cd van het L'Orfeo Blazer Ensemble onder leiding van Karin van Heerden. De sonates op deze cd van de Parijse organist, clavecinist en componist Louis-Antoine Dornel en werden gepubliceerd in 1713. De verzameling bestaat uit 7 sonates met afwisselende dansdelen. Luistert u om te beginnen naar de trio sonate opus 3, nummer 1 in D-klein.

U hoorde het L'Orfeo Blazer Ensemble, opgericht in 2009 en onder leiding van hoboïst Karin van Heerden, gespecialiseerd in barokmuziek, waaronder die van Telemann en Louis-Antoine Dornel. Dit was de triosonate, of voor twee instrumenten en basso continuo, opus 3, nummer 1 in D-klein. Dornel werd in 1680 in Parijs geboren en in 1706 won hij de prestigieuze aanstelling als organist van de kerk Sainte-Madeleine en la Cité in Parijs. Hij werkte daar 10 jaar, waarna hij werd benoemd als maître de musique, oftewel muziekdirecteur van de Académie Française, een functie die hij behield tot 1742. Hij schreef kamermuziek, een belangrijke verzameling klavercimbelwerken en veel vocale muziek. Terug naar de triosonate opus 3. De bekendste van de 7 is wel nummer 2, La Triomphante. Die naam dankt het stuk aan de toonsoort, namelijk D groot, en het feit dat het toen modieus was om muziekstukken een poëtische of beschrijvende titel mee te geven. Zoiets prikkelt namelijk de verbeelding van de luisteraar, was de veronderstelling. Nou, ik ben benieuwd wat u ervan vindt. U hoort nogmaals L'Orfeo Blazer Ensemble onder leiding van Karin van Heerden.

U luistert naar de Concertzender. Dit is het programma Nuove Musiche, waarin we nieuwe cd's met oude muziek presenteren. Van de cd Louis-Antoine Dornel, Complete Trio Sonates Opus 3, met de sonates van Louis-Antoine Dornel, hoort u het Orfeo L'Orfeo Blazer Ensemble, onder leiding van Karin van Heerde, met de tweede sonate uit de reeks van 7, onder de titel La Triomphante. We hebben er nog één voor u, en dat is de 7e sonate, waarbij staat Pour Trois Dessus. Die term betekent letterlijk voor 3 bovenstemmen en gaat dus over de bezetting van een muziekstuk. In het geval van deze sonate is er voor 3 hobo's gekozen. De sonate in B-klein bestaat uit 5 delen, vivement, lentement, chaconne, air en gigue.

L'Orfeo Bläserensemble onder leiding van Karin van Heerden speelde de sonate voor drie instrumenten in basso continuo, opus 3, nummer 7 in B klein, Pour Trois Dessus. Het komt van de cd Louis-Antoine Dornel, complete trio sonates opus 3 met muziek van Louis-Antoine Dornel. Zoals gebruikelijk vindt u alle informatie over de gespeelde muziek uit dit uur terug in de programmagids op concertcenter.nl of in de app. Dit was Nuove Musiche voor deze week. We hopen dat u het mooi vond. Bedankt voor het luisteren, maar blijf vooral afgestemd op de concertcenter, want er is nog veel meer moois te horen. De samenstelling van dit programma was in handen van Erwin Koster.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. Er staat vandaag één componist op het programma, Georg Philipp Telemann. Telemann leefde van 1681 tot 1767 en is hij misschien wel de meest productieve componist in de westerse muziekgeschiedenis. Hij was bevriend met Georg Friedrich Händel en Johann Sebastian Bach. Van 1712 tot 1721 werkte hij als stedelijk muziekdirecteur in Frankfurt en daarna was hij tot aan zijn dood artistiek leider van de opera in Hamburg. Telemann schreef in alle genres, veel opera's en cantates, maar we beperken ons vandaag tot zijn instrumentale muziek. Hier is de vrolijke suite voor strijkorkest La Changeante, gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernhard Fork.

U luisterde naar het Solazzo-ensemble. U hoorde als laatste drie anonieme liederen, met als laatste Hélas, mon cœur, tu mouriras. Al deze gegevens vindt u weer op onze website concertzender.nl. In deze uitzending willen wij ook de op 24 juni 2026 in Parijs overleden gambist Jay Bernfield gedenken. Hij is in 1952 in New York geboren. Hij genoot zijn muzikale opleiding aan de Schola Cantorum Basiliensis. Bernfield ontsloot als solist en als continuospeler het rijke repertoire voor de viola da gamba. Hij oogste lof met zijn opnames van werken van Antoine Fauqueray, François Couperin, Marin Marais en Johan Schenk. Hij maakte lange tijd deel uit van Les Arts Florissants onder leiding van William Christie, alvorens hij in 2002 oprichter en artistiek leider werd van zijn eigen gezelschap Fuoco e Cenere. Vertaald betekent dit vuur en as. En dat geeft aan dat de muzici vergeten repertoire opnieuw tot leven wilden wekken. Het ensemble speelt op historische instrumenten en nam ook deel aan allerlei soorten theateropvoeringen, zelfs met poppentheater en culinaire ensceneringen. Veel geziene gast was Bernfield op het Nederlandse podia in het Amsterdamse Concertgebouw met het mede door hem in 1986 opgerichte Capriccio Stravagante en in 2019 bij het Festival Oude Muziek in Utrecht. Als dirigent trad hij onder meer op in de Opera de Rouen en het Teatro Olimpico in Venezia. Vicenza, moet ik zeggen. Hij werd geroemd om de warme klank van zijn spel, zijn muzikale nieuwsgierigheid en gevoel voor expressie. We gaan dit nu beluisteren in werken van Louis de Quai d'Hervelois, een Franse barokcomponist, en te beginnen met zijn La Tourterelle.

U hoorde de suite Pièce en Ré uit het vijfde boek van Louis de Quai-d'Hervelois. Het werd uitgevoerd door Fuoco e Cenere, onder leiding van de onlangs overleden gambist J. Burnfield. De New Yorker Burnfield ontwikkelde al op zeer jonge leeftijd een passie voor klassieke uitvoeringen. In verhalen wordt verteld hoe zijn moeder hem, als jongetje in een net pak, begin jaren 60 meenam naar de Metropolitan Opera om programmaboekjes te laten signeren. Als tiener woonde hij honderden live opera-uitvoeringen bij, wat de basis legde voor een levenslange liefde voor opera en een zangeres als Renate Tebaldi. Dat de huidige ontwikkelingen in de Verenigde Staten hem zorgen baarden, uitte hij menigmaal. Frankrijk was zijn tweede vaderland geworden. Maar nu van hem. We gaan luisteren naar 6 couplets de folie d'Espagne uit Pièce de Viole, boek 2 uit 1701 van Marin Marais.

Dat waren de zes couplets de Folie d'Espagne van Marais, uitgevoerd door Vuoco e Cenere, onder leiding van gambist Jay Burnfield. Hij overleed op 24 juni van dit jaar, 2026. In de media verschenen veel herinneringen aan hem. Vrienden als dirigent David Stern dachten met warmte terug aan de muziek die zij deelden, maar ook zijn humor en de gezamenlijke dinertjes. We sluiten af tot het hele uur met de blazers van het Solazzo Ensemble en een compositie van de 15e eeuwse componist Firminus Caron, Hélas que pourra devenir. Dit was On Cloud 9, voor de concertzender samengesteld door Johan Lefebvre.

Dit is de Concertzender met Missa et cetera. In deze aflevering reizen we van het Venetië van Antonio Lotti, jarenlang verbonden aan de beroemde San Marco, naar het Hof van Dresden, waar Jan Dismas Zelenka een belangrijke plaats innam in het muziekleven en de Rooms-Katholieke kerkmuziek. Antonio Lotti behoort tot de belangrijke vertegenwoordigers van de Venetiaanse kerkmuziek rond 1700. Hij werd in 1667 geboren en was vrijwel zijn hele werkzame leven verbonden aan de beroemde San Marco in Venetië. Daar klom hij op van zanger en organist tot uiteindelijk maestro di cappella. Alleen tussen 1717 en 1719 onderbrak hij zijn Venetiaanse loopbaan voor een verblijf aan het Hof van Dresden. De titel van de Missa a tre cori, de mis voor drie stemmen, vraagt om enige uitleg. Het werk bestaat uit een Kyrie en een Gloria. Het Kyrie staat in E klein, maar het daaropvolgende Gloria in D groot. Dat beide delen zijn samengebracht heeft alles te maken met Dresden. Daar werkte Jan Dismas Zelenka, die niet alleen zelf een buitengewoon componist van kerkmuziek was, maar ook met grote belangstelling muziek van anderen verzamelde en bestudeerde. In zijn inventaris vinden we de mis van Lotti terug onder de titel Missa vide domine laborem meum, aanschouw heer mijn moeite. Vooral het Kyrie herinnert sterk aan Lotti's Venetiaanse achtergrond. Hij schrijft er drie afzonderlijke vocale groepen voor, waarmee hij voortbouwt op de beroemde meerkorige traditie van de San Marco. Daar had het musiceren met verschillende koren een lange geschiedenis, die we bijvoorbeeld kennen van componisten als Andrea en Giovanni Gabrieli. Was hun muziek nog sterk verbonden met de Renaissance? In Lotti's muziek horen we ook de nieuwe barokke wereld. Solistische stemmen en een soms bijna theatrale muzikale taal. Zo vormt deze mis een fraaie schakel tussen twee werelden. De grote Venetiaanse traditie van de Renaissance en de barokke kerkmuziek van de 18e eeuw.

U hoorde het Balthasar Neumann Chor und Ensemble onder leiding van Thomas Hengelbrock met een uitvoering van de Missa a Tre Chori van Antonio Lotti. Voordat u kunt gaan luisteren naar een van de misereres van Jan Dismas Zelenka, hoort u als kort intermezzo een werk van Johann Sebastian Bach. Het is een bewerking die cellist Bruno Coxet maakte van het koraalvoorspel Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645. Hier is het ensemble Les Basses Réunies met Bruno Coxet op cello.

U hoorde Les Basses Réunies met Wacht auf, ruft uns die Stimme van Bach. Zelenka voltooide zijn Miserere in C klein, ZWV 57, op 12 maart 1738. Het behoort daarmee tot de late kerkmuziek van de in 1745 overleden componist en was bestemd voor de katholieke hofkerk in Dresden. De bezetting van het zesdelige werk is sopraansolo, vierstemmig koor, twee hobo's, strijkers en basso continuo. Het werk bestaat uit de delen Miserere 1 en 2, Gloria Patri 1 en 2, Sicut erat en tenslotte Miserere 3. Zelenka gebruikte voor een belangrijk gedeelte van het werk muziek van Girolamo Frescobaldi. Voor het onderdeel Miserere 2 en het Sicut erat bewerkte hij een Richard Carr uit Frescobaldi's Fiori Musicali uit 1635. Zelenka kende die muziek en bezat er een afschrift van. Daartegenover plaatste hij muziek met een uitgesproken barok karakter. Het Gloria Patri 1 is bijvoorbeeld een sopraanaria, terwijl het werk wordt omlijst door het buitengewoon indringende Miserere Mei Deus. Het slot keert terug naar de muziek waarmee het werk begon. Daardoor ontstaat een opvallende confrontatie tussen de oude contrapuntische stijl van Frescobaldi en Zelenka's eigen dramatische 18e-eeuwse taal. Nog een aardig gegeven, volgens de muziekuitgever Breitkopf, is dit Miserere het enige late werk van Zelenka dat na zijn dood opnieuw in het Dresdense hofkerkje werd uitgevoerd.

We zijn aan het einde gekomen van Missa etc. De speellijst kunt u vinden in onze gids en app. Dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

0: programma voor live elektronische muziek op de Concertzender. Met deze maand speciale aandacht voor Uncloud, het festival wat van 1 tot en met 11 oktober in Utrecht plaatsvindt. Wij spraken daarvoor met Jacob Schilp, medeoprichter en curator van Uncloud, en met Allert Aalders, die het modulation deel van Uncloud voor zijn rekening zal nemen. Allereerst spraken wij Jacob Schilp, medeoprichter van het Uncloud Festival, curator voor het festival en daarnaast ook zelf audiovisueel kunstenaar. Wij stelden hem de vraag, nou ja, wat als mensen niet bekend zijn met het Uncloud Festival, hoe zou je nou eigenlijk uitleggen wat er nou van 1 tot en met 11 oktober in Utrecht staat te gebeuren?
1: Nou, Uncloud is eigenlijk een platform voor audiovisuele kunst. Wij doen live performances, tentoonstellingen. We hebben een immersieve ervaringen creëren we. En het is eigenlijk een soort van totaal concept van kunst, waar ook vorm, taal en sculpturen. En het is niet alleen maar digitaal en beamers en computers, maar zitten ook sculpturen en meer klassieke kunst doorheen. Wij proberen met Uncloud eigenlijk altijd grenzen te doorbreken. Dus we breken zeg maar de grens door van wat een podium is, wat een tentoonstelling is, wat publiek is of wat de artiest is, zeg maar. We proberen eigenlijk die grens altijd te doorbreken. En we hebben eigenlijk wat we nu dit jaar doen, is dat we een soort van scenografisch, dus het is een tentoonstelling die in hoofdstukken afgespeeld wordt. Dus het is op zichzelf staand ook een installatieperformance bijna. In ruimtelijk dan, hè? Want het is een tentoonstelling. Dus het is heel erg een aantal grenzen doorbreken op die manier. Ja.
0: En als curator van Uncloud, hoe bepaal je nou eigenlijk welke werken of projecten geschikt zijn voor Uncloud?
1: Het heeft een aantal factoren waar we rekening mee moeten houden. Allereerst is dat we afhankelijk zijn van ruimte. Nou, dat denk ik, zo meteen ik wel op. Maar we hebben natuurlijk een best wel specifieke ruimte. Dus die is heel bepalend voor wat je neer kan zetten. Je kan niet, bijvoorbeeld kunnen dit jaar niet heel erg de hoogte in. Dus dan zijn er bepaalde werken die je niet kan ophangen aan

0: programma. Eigenlijk zien wij alles als een soort van verhaal. Dus we beginnen bij... Dit jaar beginnen we heel erg bij het lichaam en de geest. En bij de energieën die we in onszelf hebben. En uiteindelijk vertaalt zich dat naar een soort van abstractie. En die abstractie zorgt ervoor dat mensen hun eigen belevingen en eigen indrukken erin kunnen leggen. En dat klinkt natuurlijk gelijk heel erg abstract allemaal. Maar het heeft heel erg te maken met lichtkunst. En het zijn allemaal lichtwerken. En het zorgt ervoor dat we... Dat mensen echt op reis genomen worden.
1: En waar ben je nou zelf als curator bijzonder trots op dit jaar? Welk werk zou je nou graag eventjes hier willen uitlichten? En wat moeten mensen absoluut gaan zien of horen?
0: Ik ben heel erg trots op de performatieve ruimte. Dus die we maken. Enerzijds Spime M, een collectief uit Italië. Die echt op het snijvlak van politiek en... AI, digitale kunst, maar ook met muziek. Dus het zijn echt sound designers, het zijn echt muzikanten ook. Dus dat is een heel impactvol werk. We hebben dit jaar een werk van Lena. En zij heeft een soort van installatie van glazen potten. En die glazen potten, daar zitten contactmicrofoons in. Of in ieder geval een manier dat ze geluid creëren. En in die glaaspotten zitten algen. En het algengroeiproces zorgt ervoor dat er geluid gegenereerd wordt. En dat is gebaseerd op het licht in de ruimte van de verlichting die we dan weer plaatsen. Dus het is heel, heel bijzonder. Het is een soort van bio-art, zeg maar. Maar het heeft ook weer audio, zeg maar. Dus er zit zelfs een deel in, want zij doet ook performances. De meeste kunstenaars die we eigenlijk ook als installatie neerzetten, hebben ook een praktijk als performers. Dus er zitten heel veel crossovers vaak bij ons in de expositie. Dus eigenlijk UNCLOUD is eigenlijk één groot experiment. Dus zo zie ik het elk jaar weer. Het is gewoon elk jaar gaan we kijken van... wat kunnen we nu weer bij elkaar brengen dat het deze totaalervaring wordt. En je hebt dus met allemaal verschillende kunstenaars te maken... die uiteindelijk, en dat is heel uniek, om die sequence te maken... hebben we één mastercomputer die... één voor één de 14 kunstwerken allemaal gaan aansturen. En het is dus uiteindelijk ga je voor 1,5 uur lang een ervaring door. En elk werk heeft zijn eigen moment, van geluid ook. Om ervoor te zorgen dat het niet een cacofonie van allemaal verschillende abstracte geluiden worden. Dat is niet meer te controleren dan, zeg maar.

Dat waren twee duo's met Peter Kowalt en met Abdul Wadud. Van dit laatste duo nog een track. En daarna drie duo's met altist Oliver Lake uit 1978 van het album Buster Bee.

U hoorde drie duo's van Julius Hemphill samen met Oliver Lake, te weten Vater, Fertility en Flesh Turns Chi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dat werd samengesteld door Marcel Kranendonk. Meer informatie is te vinden op onze website en app.

Ja, dat is fijn om die weer eens te horen. Het was Fortet met Ribbons. Staat op de EP Ringer uit 2008. En het was alweer even geleden, hoort u aan mijn reactie. U luistert naar Senzenta op de concertzender. En net als vorige week doen we het ietsje anders dan gebruikelijk. Omdat tegen de tijd dat u dit hoort de bedoeling is dat ik dan op vakantie ben. We nemen deze uitzending van tevoren op 29 augustus al. Dus alle eventuele nieuwsfeiten en actualiteiten die in de tussentijd zijn gebeurd. Misschien is die oranje man eindelijk eens een keer omgevallen. Dat zou allemaal kunnen, dan weet ik daar niks van. En het is de tweede Senzenta die we opnemen in één avond. Dus mocht ik straks wel heel erg beginnen te bazelen, en dan bedoel ik natuurlijk nog erger dan normaal, dan ligt het daaraan. Dan